0: mind.
1: Ja, goedenavond, ik ben Edward Baan. Dit is een boodschap voor de heren Joes en Deun. Ik kom dus even typisch niet, want ik ben dus hartelijk onwel, als het ware. Ik wens u veel plezier.